Nuko rero nkuko nari nabibamenyesheje mu mwanya uheze ntamenyeshe ko rero tugeze igihe cy'isazi cyane zirenga kuri 58 ubwo rero mu minota itarenga ibiri gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha zitandatu aho rero muca mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kijya kudushikana igihe cy'isaha indwi kaze ni rwanyu mu biganiro bya Rino Joro kunsamirizi agakiza ku isoko ikuri.